0: Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
1: Radio Texel.
2: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek.

0: rechtstreeks vanaf het eiland is dit
1: Radio Texel.
2: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK

0: voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die twee keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon, het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden en de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Calling out, you're all alone.
5: I'm glad
0: non-stop.
5: You came.
0: Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden

0: plekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Radio Texel.
5: Struis.
6: Vroeg.

Je luistert nog steeds de Radio Texel met Robbie Williams en Angels uit 1998. Straks krijg je de Boeza en Magnetic, nu Bruno Mars en When I Was Your Man.

Op de meest muzikale frequentie van de Wadden, 106.1 muziek voor iedereen of via www.radiotessel.nl. Hoor je Magnetic op Radio Tessel. Hier is Aphrodite's Child en dan kijk je op de klok en dan zie je...

Achtereenvolgens mocht je op Radio Texel luisteren naar It's 5 O'Clock, Aphrodite's Child, I'm Not In Love, 10cc, Head Over Feet, Alanis Morissette. Straks krijg je Bruno Mars.

Alweer uit 1986, Status Quo en In The Army Now. Zo op de valreep voor het einde van het programma. Nog eventjes badomroep.nl, het nieuwsoverzicht. Afval en oude spullen krijgen op de Waddeneilanden een tweede leven. En kunstschool Artex gaat feestelijk afscheid nemen van het oude gebouw. Alles wat we niet kunnen meenemen gaat in de verkoop. Bedankt voor het luisteren. Dit was het programma Struis Vroeg. Mijn naam Peter van der Struis. Het was vandaag dinsdag, of het is vandaag dinsdag. En het is 23 juni 2026. Morgen is er weer een Struis Vroeg. Tot dan. Doei doei.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
2: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
1: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen. Zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van

0: Zijn aanvoerder aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraads met dat magische linkerbeen.
1: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
2: De Wadden, de Vuurtoren, het water
3: en Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
2: Dit is Radio Texel. Non-stop.
5: 2, 3, 4.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
2: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
3: ja.
1: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor het beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
1: Radio Texel.
2: Het beste van het eiland.
3: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
3: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
2: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
4: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
2: Bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het

0: beetje fout.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy McGuthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen, terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: Don't know what's the long way. So just say.
0: Non-stop.
5: Dit is Radio Texel.
0: Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
1: En Radio Tessel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
0: Trots op Texel, Radio Texel, het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
3: Vanaf het eiland.
6: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
6: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotexel.nl.
4: Radio Texel.
7: It's that orange blossom special.
0: Non-stop.

Alle grote klassiekers op een rijtje gezet in de toppers van toen. Jaren 60, 70, 80 en ook 90. Op een rijtje kun je ze ook vinden op onze website www.radiotessel.nl. Veel plezier!

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Voor meer informatie en eventuele verzoekplaten rond de toppers van toen kun je kijken op onze website www.radiotessel.nl.

0: Nederland.
1: Toppers van toen.
0: Non-stop.
1: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
0: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
1: Toppers van toen op Radio Texel.
0: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de Toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen. Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burgh. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: hele goede Afghaanse muziek wordt gedraaid. Dus Jozef, ga even staan. Vertel, je hebt een nummer uitgekozen en ja, die gaan we zo meteen draaien. Je moet hem wel even uitleggen natuurlijk.
1: Het is een Afghaanse nummer, dus met een dambura, een soort van gitaar. Dat wordt vaak afgespeeld in Afghanistan, zoals bijvoorbeeld in de feestjes en zo, in de trouwerij.
0: Ja, want het is wel, deze sowieso inderdaad, net al met het vorige nummer, is al een beetje feestelijke muziek.
1: Ja, klopt.
0: Ja, jullie zijn een hele mooie, diverse club. We hebben ook iemand uit Oekraïne.
1: Klopt.
0: Jouw origines liggen in Afghanistan. Jouw buurman, die draait alleen maar Hollandse muziek, hoor er zometeen al wat van. Dus het is één groot feest.
1: Klopt, nu en hoe mooi is dat?
0: Tunesië ook nog in de house, of niet? Ja, zie je wel. Ja, man, we zijn echt een hele leuke klas. En dat is het mooiste. Dat zijn wij natuurlijk ook als OSG in Hogeberg. We zitten met z'n allen bij elkaar. Oh ja, en meneer De Haan, die komt uit Groningen. Inderdaad, dat is ook een apart land. Nou goed, dat hebben we die ook gehad. Ja, toch.
1: Yes.
0: Hé, dat gaan we zo laten horen.
1: Dat is goed.
0: Ja, de artiest is Dambura. Of heet het gewoon het nummer ook Dambura?
1: De nummer heet gewoon Dambura. Artiest bestaat niet zo veel.
0: Ja, we gaan hem gewoon draaien. Joh.
1: Yes.
0: Helemaal goed. Nou, u hoort het, alles is mogelijk. Heeft u zelf nog verzoeknummers, breng ze gerust in. Maar ik denk dat u wel gevuld zit. We hebben zometeen nog het nieuwsbericht. Het Tesselse nieuwsbericht. We hebben het Tesselse weerbericht. We hebben nog een discussiemoment, geloof ik, rondom mobiel vrij of niet. Ja, alsof we dat nog gaan terugdraaien. Maar ik vind, je moet wel lekker met elkaar in gesprek. Kan hier allemaal. Hier bij deze speciale B2A-uitzending.

0: Zo, dat was nog eens even muziek, Ryan. Hè, om mee te beginnen. Ja, dat was niet jouw nummer, maar jij houdt ook wel van een feestje. Nou, in Afghanistan konden ze dat vroeger ook heel goed, dus dat hoor je maar weer. Hé, even naar jouw muziek, want jij hebt de eerste ingebracht, maar ook de nummer drie.
1: Ja, ook de nummer drie.
0: Wat was die eerste? Want dat was echt een...
1: Ja, de eerste was Oterio. Van...
0: Ja, hoe heet die gast ook alweer? Ja, ik help je. Justin de Wild. Ja, inderdaad. Het is een nieuw artiest, hè?
1: Ja.
0: En dan gaan we nu naar iemand die... Ja, toen was ik 12 of zo'n beetje. Dat is echt een

0: tijd geleden. We gaan in 1984, toen was ik echt 12. En dat was Danny de Munk met?
1: Met Mijn Stad.
0: Waarom is dat zo'n gaaf nummer?
1: Ja, nou, ik hou van die muziek. Ja, daarom.
0: Daarom?
1: Ja.
0: Nee, Amsterdam is toch jouw stad?
1: Ja, ook.
0: En dat mag ook, hè? Dat mag gewoon bij deze Feyenoorden. Ja, oké.

0: Ja, en als u dit hoort, dames en heren thuis, dan betekent dat dat we naar het nieuws gaan. En dat is heel bijzonder, want het is 14 minuten over 1, maar we doen het gewoon. En we beginnen even met, er was wat in de Kokstorp aan de hand. Dus je moet me even in de weg helpen.
1: Ja, er was een brand op een vakantiepark in de Kokstorp door een saunabrand volgens mij. En er gingen flink wat brandweerswagens naartoe. En dat was eigenlijk helemaal niet nodig, want het brandje was snel geblust. En de wagens keerden ook halverwege de Kokstorp weer terug naar de burg toe.
0: Ja, zo gaat het dan. Hè? Dan moet ze inderdaad met groot materiaal die kant op. En dan is het gewoon, dan blijkt het achteraf niet nodig te zijn. Ja, gelukkig maar. Is het wel nodig, heb je genoeg mensen.
1: Ja, klopt.
0: Dat is het ook een beetje.
1: Zeker.
0: Ja, inderdaad. Nou, dan gaan we naar het volgende nieuwsitem, zeg maar.
2: Yes. Artex gaat binnenkort sluiten, cursusseizoenen, omdat de feestelijke Artex Presidentsdag, dat is op zondag 28 juni.
0: Oh, dus aankomende zondag al.
2: Dus ja, dit jaar is afsluiting bijzonder, want het zijn tevens de laatste activiteiten in het vertrouwde gebouw aan het schilderen. Dus zijn ook activiteiten,
0: Ja. Dus
2: dat ook goed. Ja. En na de zomer verhuisde Artex naar een nieuwe Thijsse huis.
0: Ja, net als Radio Texel. Dan gaan we met z'n allen gaan we daar dus naartoe. En dat wordt best wel heel bijzonder.
2: Klopt.
0: Want dan zitten we met z'n allen bij elkaar. En ik geloof dat de bibliotheek ook die kant op gaat. Dat wordt echt wel een mooie plek hoor, daar aan de Keesomlaan. Dus dankjewel zover.
2: Yes.
0: Dan gaan we eventjes naar het favoriete nummer van meneer De Haan. En het favoriete, ja, je hoort hem al op de achtergrond wellicht. Meneer De Haan, kom even aan de microfoon.
3: Oh, ja, kom zeker.
0: Want deze moet u even uitleggen.
3: Ik heb
0: waarom?
3: Geen idee. Welke doe je?
0: Nou, Three Little Birds natuurlijk.
3: Die heb ik helemaal niet gekozen. Dat is helemaal niet mijn nummer. Hoe kom je erbij?
0: Het is toch wat?
3: Ja, sorry.
0: Ja.
3: Ja, dat is door de buurman naast mij hier gekozen.
0: Ingefluisterd, hè? Ze nemen je gewoon in het ootje, meneer Daan.
3: In het ootje, ja. Je weet donders goed dat ik gek van Veedlers ben. Dus,
0: ja, dat weet ik wel.
3: Ja, dus,
0: deze is een beetje een gevalletje.
3: Nou, jammer. Maar het maakt niet uit, ik vind het wel leuk.
4: Helemaal.
3: Ik vond het geintje wat u zei van Vielen de Beurt, Smars, drie. Ja, dus ik ben natuurlijk liefhebber. Nee, ik geef ze ere.
0: Je hoort het al, meneer Daan heeft geen koptelefoon op. Dus weet niet wanneer hij moet stoppen met praten. Dat past een beetje wat leraar zijn. Three Little Birds, Bob Marley en de Wailers en Taney en Oxlade. Dat is best een heel lekker nummer. Sorry dat ik er nog steeds erin praat, maar ja, moet wel even goed aangekondigd. En zometeen gaan we naar het weerbericht, dames en heren.

0: Bob Marley en de Wailers en Taney en Oxlade, een speciale versie. Maar nu gaan we naar het weerbericht met Sam en Senne.
1: Het Wadden weerbericht.
0: Ja, zeg het maar. Ja, je moet ook in de microfoon.
2: Wat?
0: De verkeerde microfoon stond open. Dat is mijn fout. Ja, zeg maar. Nee, ik had de verkeerde microfoon open, dus je mag gewoon weer opnieuw.
2: Met een lekker windje erbij. Het wordt maximaal 24 graden en de einde van de dag wordt het 18 graden. Aankomend weekend wordt het ook weer lekker warm, tot wel 27 graden.
3: Vrijdag wordt het echt warm, dan kan het wel 34 graden worden, dus goed insmeren dus. Van de week en week en dit was en zaterdag wordt het bewolkt en er is kans op een lokale onweersbui.
0: Dat was hem, hè? Ja. Jullie helpen elkaar wel heel goed. Dat is heel tof. Ja. Super. En dan gaan we nu naar Happy. Ik kom bij jou vandaan, hè? Waarom? Gewoon lekker nummer?
2: Ja, gewoon lekker.
0: Gewoon lekker nummer. Dan gaan we daarna luisteren.

0: floor. I'm digging to find this little five-piece group up and down the Gulf of Mexico. I guess who's leading that five-piece band? Wouldn't you know, it's that swinging little guitar man. Yeah, yeah.
1: Ja, ja. De guitar man van Elvis Presley. En nog steeds B2 aan de studio met meneer Daan van Oostgeen Hogenberg. Maar we gaan weer naar het nieuws. Dat is wel leuk. Dit keer met Ryan en Timur. Nou, ja, nu mag je.
2: Ja, het Nederlands nieuws vandaag. De komende dagen dreigt er een zogeheten supergolf. Superhittegolf. Dat meldt een weer online. In een geval van een superhittegolf moet je de temperatuur 5 dagen op een rij boven de 30 graden uitkomen. Waarvan die dagen temperaturen van over boven de 35 graden gemeten moeten worden.
1: Nou, dat is inderdaad wel nieuws inderdaad. Maar ja. Zal het op Tesla ook boven de 30 komen?
2: Ja, vast wel.
1: Vast wel, hè? Ja, het is een beetje raar. Dat maken we hier niet vaak mee. Timur, je moet wel in de microfoon praten. Gaat dat lukken?
3: Ja. Ik heb Tesla nieuws. In Tesla gebeurt heel veel van deze week. Dat maandag waren schalle OSG bij Veldwerk geweest. Met verschillende leuke opdrachten. In Tesla waren er veel mooie soorten honden geweest.
1: Oké, en dit was het nieuws al.
3: Ja.
1: Ja, dan gaan we nu echt naar de echte favoriete nummers van meneer De Haan en van mezelf. Meneer De Haan is fan van Faithless. Kennen jullie dat?
2: Nee.
1: Dat is van gehoord? Nou, dan ga je dus zometeen dus horen. En dat is een speciaal nummer dat heet God is a DJ. Ja, net welke god je hebt natuurlijk. Sommigen hebben God, sommigen hebben Allah. Maar sowieso een DJ, daar gaat zo meteen het liedje over. En Sultans of Swing van de Dire Straits. Wel eens van gehoord? Nee? Nou, dan gaan jullie dat ook meemaken. Wel leuk, joh. Dat is wel heel leuk dit. En ondertussen gaan Martien en Bo gaan zich al klaarmaken. Want we hebben zo meteen, na die twee nummers, hebben we 3 minuten 18 voor een discussiemoment. Ja, dat wordt heel bijzonder. En dan gaan we het hebben over het telefoonbeleid op OSG De Hogeberg. Dus hey, dank jullie wel voor het nieuws. Dan gaan we naar God is a DJ.
4: This is my church. This is where I heal my hurts. Watch.

0: Sultans of Swing. Wat een heerlijk nummer. Ik word hier altijd zo blij van. Maar ik snap wel dat jullie dat hele oude muziek vinden. Bo en Martien. Wat een dingetje. Niet normaal. Goed. Nou, we gaan nu even naar de categorie.
1: Allemaal onvoldoende.
0: Ja, allemaal onvoldoende. Inderdaad. Want wat gaan we doen? We gaan het hebben over het telefoonbeleid. En daar denk ik, ik doe even dit muziekje op de achtergrond. Dat is misschien wel een goed muziekje. Ik heb geen idee. Kunnen we hierop praten? We gaan het gewoon proberen. Aangeschoven zijn Bo, Martien en meneer Daan.
2: Ja, zodat de helft ook al misschien heb gelezen, is dat er volgend jaar op de middelbare school hier op Texel, de Hoge Berg, een telefoonverbod komt. Ja, en ik dacht gewoon, ik ga gewoon vragen hoe de rest erover in staat.
0: Ja.
2: Dus hier naast me staat Martien Schraba van B2A. En hoe heb jij het nu op school?
3: Ja, nu nog is het nog redelijk normaal, maar ja, volgend jaar weet ik niet hoe het gaat worden.
0: Er gaat iets niet goed met de microfoon, dus je krijgt even een andere microfoon.
2: Ja, volgens mij.
0: Jouw microfoon die ligt eruit of zo, geen idee. Ja. Ben je er weer?
4: Weet niet.
0: Ja, je bent er. Je bent goed te horen. Nou, dan mag je. Geef me een antwoord op de vraag.
4: Wat was de vraag ook alweer?
2: Hoe jij het nu hebt op deze school?
4: Nu nog redelijk normaal, maar volgend jaar weet ik niet precies hoe het gaat worden, dus nou, ik zie wel.
2: En hoe sta jij er eigenlijk in dat er een telefoonverbod komt?
4: Nou, ik begrijp het op zich wel, maar eigenlijk ook weer niet. Dus ik begrijp het voor docenten dat dan heb je minder mensen die op de telefoon zitten tijdens de les en zo. Maar dat het ook in de pauzes mag, dat begrijp ik nog niet.
2: Ja, oké. Maar bedankt voor je antwoord. Ja. En we hebben ook twee docenten hier aan tafel. En meneer de Jong, de teamleider van de onderbouw. Hoe sta jij erin?
0: Ja, ik vind het een hele positieve ontwikkeling. Dat we echt helemaal telefoonvrij gaan. Dat heeft meerdere redenen. Je kan je veel beter concentreren. En die dingen leiden zo verschrikkelijk af. Het is ook zo verslavend materiaal. En wat we ook wel merken op school is dat 80% van alle ruzies die ontstaan, die zijn terug te voeren op social media. Dat is Snapchat, dat is TikTok, weet ik wat jullie allemaal gebruiken om elkaar te vinden. En dat willen we gewoon eigenlijk zwaar ontmoedigen. En ook wel de verslaving, want je kan zo wat niet zonder. Ik bedoel, merk het zelf ook. Het is gewoon, we gaan niet als volwassenen zeggen, nee, we hebben geen last van hoor. Zo werkt dat gewoon. Ik heb een werkmobiel en die gebruik ik inderdaad alleen voor mijn werk. Ik moest er net even mevrouw Norlander bellen, want die had, nou, daar gebruik ik hem voor. Voor de rest, heerlijk. Voor de rest niet. Dat vind ik echt, echt wel een, ja, zoals ik het graag zie, zeg maar.
2: Ja, oké. En meneer De Haan, hoe staat u erin?
5: Nou, het klinkt gek als ICT-docent, want het is natuurlijk mijn ding eigenlijk. Maar ik ben er wel blij mee, want de laatste keer discussie gehad met leerling. Ja, hoeveel tijd zit u wel niet op uw telefoon? Nou, op een gegeven moment om 8:30 blijkt dat ik iets van 3,5 minuut zat. En hij telt vanaf 12 uur 's nachts. En sommige leerlingen hadden al 3-4 op staan. Nou, dat vind ik een verontrustende ontwikkeling. Dat de leerlingen gewoon te lang op hun telefoon zitten. En, ja, en dat meneer De Jong had, bevestig ik inderdaad. De ruzies beginnen over het algemeen heel vaak op sociale media. En ik denk dat het ook goed is voor de ontwikkeling van een leerling. Dat je dus gewoon leert praten met elkaar, communiceren met elkaar zonder dat ding. Ik zie soms leerlingen naast elkaar zitten. En dan zitten ze met elkaar te communiceren via de app. Terwijl ze naast elkaar zitten.
2: Ja, dat
5: denk ik bij mezelf, dat gaat iets niet goed hier. Dat is
2: ja, heel maar goed.
0: Wat ik wel leuk vind als ik nog iets mag zeggen. Mag ik nog iets zeggen, ja, mevrouw? Ja, oké. Okay, ja. U bent natuurlijk wel de gespreksleider nu. We hebben de afgelopen jaren best wel geïnvesteerd, heet dat, in meer spelletjes en zo in de aula. En je ziet gewoon steeds meer kinderen gewoon spelen zoals kinderen en jongvolwassenen zoals jullie gewoon lekker met elkaar ouwe hoeren en een beetje pingpongen en een beetje darten en er hangen gitaren nu aan de muur. En dus ik zie daar wel positieve dingen in.
2: Ja, klopt. De ene vindt het wel weer jammer en de andere
0: niet. Ik snap wel dat het ontzettend lastig en moeilijk is. En ik heb ook aan heel veel mensen in het land ook gevraagd. Andere teamleiders die op andere scholen werken. En die zeggen, joh, dat duurt 2 weken. Vindt iedereen het lastig en daarna weet iedereen niet beter meer.
2: Ja?
0: Ja.
5: Maar mag ik even een vraag stellen dan tegenover de teamleider natuurlijk. Want wat ik mis is, tenminste dat zie ik niet nergens nog terug. Maar het zal waarschijnlijk misschien komen. Daar kunt u antwoord op geven. Hoe zit dat voor de medewerkers met telefoonbeleid?
0: En als medewerker doe je voorbeeldfunctie?
5: Ja.
0: Dus dan zorg dat je schermtijd ook fix omlaag gaat. Ja? Dat als wij met elkaar in gesprek zijn en ik ga ineens mijn telefoon pakken, dan zijn we niet meer in gesprek.
6: Nee, ja? Ja, dat klopt.
0: Als wij in gesprek zijn en we zitten aan tafel en ik leg mijn mobiel op zijn kop neer,
6: prima.
0: Dan ben jij dus niet belangrijk genoeg voor mij. Dus dat soort dingen doen we ook wel. Ja. Aan de andere kant, voor de veiligheid moeten wij onze telefoon bij ons hebben, want anders kunnen we niet inloggen.
6: Ja,
0: en dan
6: klopt.
0: Kan je niet in Magister, je kan niet in Outlook, want al die systemen zijn natuurlijk beschermd, want daar staan jullie gegevens op. Ja. Dus het is ook wel heel logisch dat het dan beschermd is. Maar ja,
5: wij zijn ook nog met z'n tweeën natuurlijk de BHV'ers en de EHBO'ers. Dus,
0: ja, hij kan ook de alarm kan afgaan. Dus
5: wij moeten hem sowieso bij ons hebben.
0: Maar aan de andere kant, dat ding moet eigenlijk gewoon, die is gewoon niet zichtbaar.
5: Niet
0: en
5: zichtbaar.
0: Laten we alsjeblieft gewoon als we mensen met elkaar praten en babbelen en doen en het leuk hebben. Dat.
2: Nou, oké.
0: Maar goed, het is ook maar een mening. Hè? Het is wel van de schoolleiding, maar mag.
2: Ik heb eigenlijk ook nog wel de vraag vanuit mezelf. Hè?
0: Ja.
2: En wordt er ook gecheckt of je in de kluis ligt?
0: Nee.
2: Nee?
0: We doen wel kluisjescontrole, maar dat is één keer aangekondigd. Dan vertellen we gaan alle kluisjes controleren. En één keer onaangekondigd. Maar het is gewoon dat er ook wel eens broodtrommels in liggen die dan al 3 maanden niet gebruikt zijn. En, dan ziet de gemiddelde krentenbol er echt anders uit, hoor. Ja.
5: Dat is een heel leuk project voor de biologie en natuurkunde.
2: Ja, dat is
0: het is gewoon net als met een sigaret. Je loopt het plein op, je maakt hem uit. En, want dat is ook een verslaving. Dan loop je ook niet met je peuk de school in. Dat doe je niet. Nou, dat is met die telefoon hetzelfde. Je komt het plein op, het ding gaat uit. Gaat in de kluis. Klaar.
2: Ja, oké. Okay.
0: Dus dat is eigenlijk het idee.
2: Nou, bedankt.
0: Ja, jij bedankt. Is dat een goede vraag, joh.
2: Ja. Ja,
0: Martien ook bedankt voor jouw mening.
5: Martien,
0: ja. Ja, en je hebt een gaaf nummer. Vertel. Waarom Linkin Park?
4: Nou, gewoon, ik vind het heel leuk naar het luisteren. En ik vind dat ze goede muziek maken.
0: Gaan we daar naar luisteren. Somewhere I Belong. Linkin Park.

0: Somewhere I Belong, Linkin Park. En zo zie je in deze uitzending, komt van alles voorbij. En dan gaan we even met Ryan babbelen. Moet wel even een koptelefoon op, anders dan hoor je helemaal niks. Dan weet je niet wat er allemaal gebeurt. Dan wordt het er zo. Ja. Nou, en dan doen we ook even een tuintje erbij die daar wel bij past. Nou, Ryan zit in de uitzending. Ryan Ismail. Ja, ik denk, jij komt met een of ander Tunesisch prachtig mooi nummer. Maar dat werd hem niet, hè?
1: Ja, nee.
0: Nee. Vertel.
1: Het liedje wat we hebben gekozen is Don't Copy My Flow bij Nio. Ja. En een paar andere.
0: Ja, er zitten wel meerdere artiesten bij, inderdaad. Ja, ja. Dat klopt, ja. Ja.
1: En ik vind het vooral een leuk liedje omdat ik het chill heb.
0: Oké. Dus dat is George Kipa. Wut. En dan dat eerste, dat woord kan ik niet eens lezen. Ik denk dat dat Cyrillisch handschrift is of zo. Ja. Dat komt waarschijnlijk uit de Oekraïne vandaan of uit die hoek, denk ik.
1: Ja.
0: Ergens. We gaan er naar luisteren. Ja.

hebben nog maar 5,5 minuut met B2A. En we komen een beetje klem te zitten, want er kwamen nog 2 verzoeknummertjes. Dus ja, dan gaan we toch door met Henk Wijngaard. Ja. Ben je er klaar voor, Bo? Mooi, komt-ie. Hey, Suzy. Kent u deze nog?

0: Een speciaal nummer ingebracht door Balduis. Ik denk ook voor iedereen die thuis luistert, denk ik, of niet? Wel, hè? Ja. Maar we gaan nu naar de afsluiter. En ja, dit is een beetje de vraag. Hoe vonden jullie het?
1: Ja, leuk.
0: Ja, leuk, hè? Was wel gezellig. Veel geleerd ook, of dat niet?
1: Nee,
0: dat niet. Jullie hebben niet veel geleerd. Nee, natuurlijk. Vooral niet zeggen dat je veel geleerd hebt, want soms heb je helemaal niet door hoeveel je geleerd hebt. En jullie hebben je heel goed gedragen in de studio. Moeten zo meteen nog een half uur schoonmaken, heb ik net begrepen van meneer. Ja, wat een bende. Nee hoor, geintje. Nog één keer tot slot. Wil je nog groetjes doen thuis? Want er wordt massaal geluisterd.
1: Groetjes.
0: Groetjes, inderdaad. Zo is het. Ja, nou, en dan zit het er echt inderdaad al bijna op. Dus ik denk dat we gewoon lekker op de fiets gaan. Jullie mogen alvast wat eerder naar huis. Ja. Hoe leuk is dat? Ik wil jullie onwijs bedanken voor vanmiddag. Het was super. Ja, trek je jas aan, want het is buiten knippelkoud inderdaad. Wat wou je zeggen, Jozef?
2: Ik wil zeggen salut.
0: Salut, inderdaad. Zo is het. Sam, wil jij nog wat zeggen? Nee, hè? Sam is ook wel klaar. Sam denkt, bekijk het maar. Ik ga lekker naar huis.
3: Inderdaad,
0: zo is het. Ja. Nou, en ik bedank alle luisteraars thuis in ieder geval voor het luisteren. Want, ja.
4: En jij ook bedankt, meneer Jan.
0: Ja, nee, meneer Haan. Het was toch beren gezellig?
4: Dat is hartstikke gezellig.
0: Ja, doe even een koptelefoon.
4: Ja, je noemt wel ook in mij, maar jezelf mag ook weer genoemd worden.
0: Ja, wel. Maar het was jouw dingetje. En het is jouw klas. En,
4: mijn klas.
0: Het was helemaal gezellig. Helemaal leuk. Ja, er is niks voor je bij natuurlijk. Maar het is wel de klas waar je les aan geeft.
4: Ja, dat klopt. Dankjewel
0: allemaal. Leuke items. Weerbericht hebben we gehad. We hebben het nieuwsbericht gehad. We hebben een discussie gehad over de
4: mobiele telefoon.
0: Mobiele telefoons met goede vragen. Nou, ik ga
4: ze zijn
0: als
4: al
0: een.
4: Weg, hè? Zie je dat?
0: Ja, als je weg mag. Ja, je bent puber of niet natuurlijk. Ja, je bent puber of niet. Dan ga je ook natuurlijk. Ja.
4: Als je mag gaan, dan mag je gaan.
0: Ja.
4: Dankjewel.
0: Hey, maar we hebben nog een minuut.
4: Nog één minuut.
0: We hebben nog één minuut. Heb je nog iets? Ik zeg, nou, als afsluiter.
4: Als afsluiter. Vrijdag zullen veel jongeren over het hele eiland verspreid actief zijn. Dus als je denkt, wat gebeurt hier allemaal?
0: Oh ja, de activiteiten.
4: De activiteitendag, dames en heren. Dus
0: je gaat gewoon door.
4: Ja, joh. Overal zul je zwermen kinderen krijgen.
0: Ja.
4: Bijna 600 kinderen lopen rond. Dus als je denkt, wat gebeurt hier? Nou, dan is dat de oorsteen over.
0: Dan is de oorsteen over.
4: Heerlijk naar buiten.
0: Precies.
4: Nou. Fijne dag.
0: Fijne dag.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Nederland.
1: Toppers van toen.
2: Non-stop.
3: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Toppers van toen.
2: We leven terug.
4: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
5: Radio Tessel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel.
7: Toppers van toen.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de Straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Op Sint-Tessels. Opnieuw allegaar variaties en verhaaltjes en gedichtjes en liedjes op Sint-Tessels.
5: Ga er maar script voor zitten en geniet ervan. We nemen alle tijd, doen de kolompjes aan.
6: Ook dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Rob van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaar gewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer, vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel. Why should the devil have all the good music?
6: Gospel magazine.
7: Addicted to

Upside Down. De formatie Switch op je radio als opener van 2 uur gezonde radioactiviteit. En dus tegelijkertijd de release van een nieuwe single, dus Upside Down. Ik zeg een hele goede avond, Tessel. Wat leuk dat jullie er allemaal weer bij zijn. Mocht je toevallig zitten te eten ondertussen, want het is natuurlijk net na 6 uur, dan zeg ik eet smakelijk. We gaan lekker het eerste uur weer vol stoppen met nieuwe releases. En in het tweede uur hebben we gewoon weer lekker onze rubrieken. Kortom, alles bij elkaar hebben we gewoon weer genoeg te doen. En ik hoop dat je mag gaan genieten. Bijvoorbeeld van deze plaat, Spiksplintertje Nieuw, is van Kane en I Made It.

ik denk dat dit ongeveer een van de beste country rockers is die er een beetje rondloopt op deze planeet. Ik heb het over Red Walker. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht en die hoorde je dus net. Look at God. Daarvoor Kane en I Made It. Is het tijd geworden om even wat ritmische klanken op te gaan zoeken. Beetje Afrikaans, in ieder geval toch wel beïnvloed. Hier is de nieuwe V-Blaze en we noemen hem Nearer. En je luistert naar Gospel Magazine op jouw Radio Texel.

een nieuwe single genaamd Trident, gemaakt door Caleb LaDuc, Davo V Blaze en Nearer. En dan gaan we nu naar een rappers trio. In dit geval eigenlijk een samenwerking tussen Just Joseph, Rob Noor en K Diamond. En die leveren dan samen Better Than Ever.

0: de regelmatige luisteraar heeft het melodietje wellicht al herkend. Want deze plaat is eerder uitgebracht, alleen dan in een andere versie. I'm Gonna Let It Go, je hoort de muziek van Jason Gray. En eigenlijk is dit de titeltrack van een nieuwe EP die hij heeft gemaakt. Alleen dan is de officiële titel I'm Gonna Let It Go Acoustic. Er staan allemaal akoestische plaatjes op. Daarvoor hoorde je een samenwerking met Just Joseph, Rob Noor en Kay Diamond. En better than ever is het nu tijd geworden om nog een rapper erbij te gaan halen. Alleen in dit geval is het een Nederlandstalige. Hij heet Gino. En als je hem op wil zoeken, dan schrijf je even een G, een streepje en een no. Dan ben je er. Maak jezelf klaar is zijn nieuwste single. En ik moet eerlijk zeggen dat zijn rapflow wel erg prettig is.
1: Halleluja. Maak jezelf voor de strijd klaar. Maar voordat je het weet, dan is het eind daar. Straks komt de chaos, wat de heisa.

halleluja. Maak jezelf voor de strijd klaar. Maar voordat je het weet, dan is het eind daar. Straks komt de chaos, wat de heisa. Maar nog eventjes wachten, we zijn er bijna. Eindtijd. Maak jezelf voor de strijd klaar. Maar voordat je het weet, dan is het eind daar. Straks komt de chaos, wat de heisa. Maar nog eventjes wachten, we

Nou weet ik niet hoe dat het met jou is, maar van dit soort platen word ik eigenlijk best wel vrolijk. Je hoorde de Lefevre Quartet samen met Joseph Habedank en Troubled. Een nieuwe single dus van deze twee formaties, of beter gezegd een formatie en een artiest. Daarvoor hoorde je Gino en zoals gezegd dus G-No en dan heb je hem gevonden. Maak jezelf klaar was zijn nieuwste rap die hij heeft uitgebracht. Tijd geworden om eens even de rock op te gaan zoeken. En deze wordt aan het eind best stevig. Het is gemaakt door de formatie Autumn Eve. En het heet Getting Better.

0: always there.
1: Ja, na de heftige rock van Autumn Eve en Getting Better deden we het ietsje rustiger aan met Justin Gambino en You Were Always There. Wat een fijne plaat allemaal weer en wat heerlijk weer dat ik dit mag presenteren hier op Radio Texel, om het maar zo te zeggen. Misschien bent u toerist en denkt u bij uzelf van hey, dit is eigenlijk wel leuk om dit zo eens te beluisteren. Nou, we doen dit op Radio Texel natuurlijk iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En dat doen we op zaterdag, doen we het nog een keer tenminste. Dan wordt het programma herhaald, ook tussen 6 en 8 uur. En ja, via www.radiotessel.nl kunnen we dat natuurlijk gewoon wereldwijd beluisteren. Zometeen muziek van Corey Wise, maar eerst nog even de nieuwe Planet Shakers.

0: Ja, en dan denk je van, oh, het gaat fout. Dat systeem, dat gaat plat of zo. Nee, het hoort bij de plaat. Ja, sommige artiesten doen tegenwoordig rare dingen, moet ik wel zeggen. Je hoort de muziek van Corey Wise, getiteld Leper met Davo Planet Shakers en Joy of the Lord. En dat was een live registratie. Gaan we door naar de hele fijne volgende plaat. Alleen is deze eens een keer wat anders. Het is geen Engelstalig, het is geen Nederlandstalig en het is geen Spaanstalig. Nee, we hebben deze keer een Duitse plaat van de Nederlandse zangeres Marieke Sleurink. En ze zingt voor jou. Hey, hallo.
1: Hey.

toch ook weer een fijne plaat. Sunday. En Take Over Me met daarvoor de Marieke Sleurink en Hey Hallo. En dat dan in een Duitsstalige versie. Gaan we nog even door met Big Daddy Weave. Hij heeft een nieuw album uitgebracht en dat heet Let It Begin. En daarvan draai ik Lions and Eagles.

Ja, we gingen even onderweg, samen met Roxanne Grace en haar roadtrip. Daarvoor hoorde je Big Daddy Weaven, Lions en Eagles. Dat allemaal van zijn nieuwste album Let It Begin. Nou kan ik me voorstellen dat je denkt bij jezelf, ja, al die nieuwe releases, dat is heel leuk dat dat zo voorbij komt even in één adem, om het maar zo te zeggen. Maar dat is toch eigenlijk wel veel om zo even mee te krijgen. Nou, dan kun je altijd eventueel naar onze playlist op Spotify. Het heet Gospel Magazine, even aan elkaar schrijven. En als je het kruis ziet met de uitzendstralen, dan zit je in de goede playlist. En ja, de laatst toegevoegde platen zijn meestal de meest nieuwe releases, om het maar zo te zeggen. Daarnaast zijn er nog heel veel andere gospels ook nog te vinden in die lijst. Dus wat dat er gaat, kunt u uw hart ophalen, om het maar even zo te zeggen. Zometeen, na het nieuws, zijn we terug met een schijnwerper, een schijf van vijf. En om niet te vergeten, hebben we deze keer ook naast een Nederlandstalig moment nog ook een hele fijne column, want onze columnist is namelijk weer terug van weg geweest. Maar dat hoor je zometeen allemaal. Nu nog eventjes tot aan het eind, tenminste tot aan het nieuws, zo moet ik dat zeggen. Kodoku en Let the New Begin.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
3: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
2: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Why should the devil have all the good music?
7: Gospel magazine.
8: Addicted to Jesus.
9: A2.

Ja, One Common and Wanna Be Like You was de opener van het tweede uur gezonde radioactiviteit. Leuk dat je er nog steeds bij bent. We gaan zo meteen luisteren naar een schijnwerper, de schijnwerper flashback. Die hebben we eventjes achterwege gelaten vanwege vorige week geen schijnwerper in verband met ziekte. Maar we hebben natuurlijk wel zometeen weer de schijnwerper en die zetten wij op DAX. Daarnaast heb ik een Nederlandstalig moment met Christy en onze columnist Pieter de Borst is weer terug van weg geweest. En hij praat eigenlijk over werken aan vrijheid. En in het verlengde daarvan heb ik het woord freedom losgelaten op de platencollectie om daar de schijf van 5 mee samen te stellen. Kortom, we hebben genoeg te doen, dus we gaan lekker door. Eerst nog eventjes voordat we gaan naar de schijnwerper Freedom Heart. Dit is Plants.

0: Freedom Heart op je radio met Plants. Zo, en dan gaan we lekker door met de volgende rubriek.
1: Spot uit! Schijnwerper aan.
0: Oh, die knalt er altijd zo lekker in, hè, die jingle. De schijnwerper, die zetten we op de rapper Dax. Het is een relaxte rapper, allemaal niet zo druk of heel heftig of heel agressief of wat dan ook. Nee, het gaat eigenlijk best wel relaxed bij deze man. Hij rapt soms wel snel, maar dat is eigenlijk vrij redelijk zijn stijl, om het maar zo te zeggen, hier en daar. Hij rapt over depressies, tegelijkertijd over de problemen die je kan hebben in je geloofsleven. En ook nog relationele problemen. Zo, dat was een moeilijk woord, hè. En wat dat gaat, kan ik zeggen dat je heel veel dingen tegen zal komen in de raps van Dax, waar je je eigen in herkent. En dat was eigenlijk een reden om hem eens mee te nemen in de schijnwerper. Dat had ik namelijk nog niet eerder gedaan, terwijl dat Dax al wel degelijk op de raad.

0: Ja, Dax in de schijnwerper. Je hoorde hem samen met Maverick City Music en Nick Day en Lonely Dirt Road. Daarvoor A Real Man, een track uit 2024. En Depression, die kwam ondertussen alweer uit 2022. Zijn we toegekomen aan onze Nederlandstalig moment. En daarvoor heb ik Christy weer eens uitgekozen. Die komt natuurlijk regelmatig voorbij, maar zij heeft ook nog maar net een nieuw album uitgebracht. En die heet Geworteld. En eerlijk gezegd, denk ik dan bij mezelf, er staan gewoon fijne plaatjes op.
1: Ja, dat is gewoon zo. Ja, tenminste, dat vind ik, hè.
0: Nou, moet ik dat dan zeggen, natuurlijk.
1: Wie we zijn is eigenlijk een beetje een verhaal over levensloop en wat het met je doet.

0: Inderdaad, wie we zijn, je hoorde muziek van Christy en haar album Geworteld. Het heeft even een paar jaar geduurd, want Pieter de Borst was namelijk heel druk bezig met het opzetten van zijn bedrijfje. Ondertussen is dat een stuk, gaat dat prima. En heeft hij zoiets van, ik wil eigenlijk wel weer eens een keer een column maken. Nou, super. Hij heeft schrijft hij wel meer columns, maar niet speciaal voor Gospel Magazine. En een van die columns die heeft hij als test, als het ware, ingesproken om eens even te kijken van, gaat dat goed? En wij dachten bij onszelf van, ja, dat gaat goed. En het is eigenlijk een leescolumn, dus hij is net iets langer eigenlijk dan dat ik normaal zou doen op radio. En ja, dan ook nog mijn uitleg erbij, wordt het eigenlijk best wel wat praten. Maar de column is te belangrijk om niet mee te nemen. Als antwoord gaan we Freedom, heb ik losgelaten op de platencollectie, om de schijf van 5 samen te stellen. En daar gaan we gelijk mee beginnen, na de column. We noemen hem namelijk Werken aan Vrijheid.
1: Werken aan Vrijheid. De maand mei met dodenherdenking en bevrijdingsdag liggen weer achter ons. Twee belangrijke momenten om bij stil te staan, om te herdenken en om dankbaar te zijn. Om ons even stil te zetten en te laten beseffen dat vrijheid niet gratis is, maar dat in vrijheid leven betekent dat we er met elkaar keihard voor moeten werken. Helaas komen we er dan ook gelijk weer achter dat de mensheid zo ontzettend stom is, hardleers en last heeft van een korttermijngeheugen, dat we die les uit de geschiedenis maar niet willen leren. Ook anno 2025 gaat macht voor op levens van mensen. Gaat landje pik voor op levens van kinderen. Gaat egoïsme voor op vrede voor allen. Gaat ons belang voor op die van een ander. Zou het daarom zijn dat we elk jaar zoveel dagen nodig hebben die in het teken staan van een bepaald onderwerp? Van een bepaald thema? Dat we dagen met een thema nodig hebben om onszelf even stil te zetten bij hetgeen er nu om ons heen gebeurt. Stil te zetten om te leren wat echt van belang is. De dag van Pride of Outcoming. Voor velen een groot feestelijk gebeuren, voor anderen een overdreven onnodig gedoe. Door sommigen zelfs als aanstellerij betiteld. Of komt dat laatste omdat we misschien ons een beetje op onze tenen getrapt voelen? Diep van binnen wetend dat we schuldig zijn aan het zeer beperkend denken. Beseffend dat we alles wat buiten ons kader van norm en waarde, van normaal vinden zeg maar, eigenlijk het liefst niet willen zien. Laat staan ermee geconfronteerd worden. Is dat eigenlijk niet in diepe basis het begin van meer ellende? Zit daar niet een grote les voor de mens als je tenminste echt in de spiegel wilt kijken van je eigen hart en gedachten? Moederdag en Vaderdag, de dag van autisme, Werelddag zelfmoordpreventie, Werelddovendag, Wereldhartdag, Biddag voor gewas en arbeid, Internationale dag tegen racisme, Wereldwaterdag, Dag van de Arbeid, Prinsjesdag, Gedichtendag, Nationale Molendag, Nationale Dag van de Lange Mensen, Open Monumentendag. En ja, zelfs de dag van de croissant, de Pindakaasdag, Handdoekendag. Sommige thema's zijn nog belangrijker of hebben meer aandacht nodig, want daar trekken we zelfs een hele week voor uit. Denk aan de Week van Toegankelijkheid of de Kinderboekenweek. Maar je hebt altijd baas boven baas. Want er is zelfs een maand van de geschiedenis en de borstkankermaand. Totaal zijn er ongeveer 273 diverse soorten dagen, weken en maanden die wij aan een bepaald thema hebben gekoppeld. Er is dus elke week wel iets te herdenken, te herinneren, bij stil te staan en een moment of meer aandacht aan te geven. Voor ieder wat wils, keus genoeg. De ene mens heeft meer met het een en de ander met het ander. Ze zullen de twee paasdagen voor velen een belangrijke betekenis hebben. En voor anderen zal Werelddierendag bovenaan het lijstje staan. Een kleinere groep zal meer stilstaan bij Wereldpsoriasisdag of Roodharigedag. En er zijn zelfs mensen die stil willen staan bij Programmeursdag of de Hoveniersmaandag. En voor de liefhebber is er ook de dag van het naaktuinieren. Maar als jij je oren nu pas gaat spitsen, helaas, je moet zeker ruim een jaar wachten, want dat was afgelopen mei. En ieder van ons heeft de vrijheid om zo'n dag te vieren, om daar bewust bij stil te staan. Maar helaas verzanden we als mens al snel om bepaalde dagen nonsens te vinden. Of om onze belangrijke dag hoger te stellen boven die van anderen. Of om bepaalde dagen belachelijk te maken. En de mensen die dat wel belangrijk vinden uit te lachen of weg te zetten als gek. En mensen hebben zelfs geen moeite om die belangrijkheid van een bepaalde feestdag of herinneringsdag zo ver te laten gaan dat we anderen willen beperken. Op bepaalde feestdagen moeten winkels dicht zijn, want dat kan toch echt niet. Of die belangrijke dag van die ander, die slaat te veel door. Dat moet maar eens een beetje minder uitbundig gevierd worden. Of die feestdag van ons geloof is echt vele malen belangrijker dan die feestdag van een ander geloof. Of, begrijp je een beetje waar ik op doel? Hoe sta jij hierin? Is jouw dag belangrijker dan die van een ander? Moet jouw dag meer aandacht hebben dan die van een ander? Heb jij meer recht dan die ander? Durf jij jezelf te spiegelen oprecht? Of ben je bang om dan eigenlijk te beseffen dat we soms helemaal niet zoveel op hebben met de vrijheid van anderen? Ja, vrijheid voor anderen is leuk als wij er maar geen last van hebben. Maar werkt vrijheid zo wel? Echte vrijheid, vrijheid in hart en denken, gaat boven dit alles uit. Dan gun je iedereen hun dag. Dan stel je niet het een boven het ander, dan beperk je niet. 1 keer per jaar vrijheid vieren is mijn inziens dan ook veel te weinig. Om echt bij dit besef te komen is misschien wel 365 dagen per jaar nodig. En dat jarenlang. Want vrijheid zit dieper dan je misschien nu beseft. Vrijheid is elke dag keihard werken. Keihard aan jezelf werken. Want alleen de vinger wijzen naar hetgeen nu in Oekraïne, Gaza en andere delen van de wereld gebeurt is veel te makkelijk. Met je vinger wijzen naar anderen, wijzen er 3 naar jezelf. Maar dat stukje vergeten we het liefst. Werk jij aan vrijheid, dag in, dag uit? Of ben je misschien minder tolerant op de vrijheid van anderen dan je nu durft toe te geven? Mooie vragen, om de komende tijd eens over na te denken. Ik wens je veel succes met het werken aan vrijheid.
2: Schijf van 5. All right, let's go to Kenya. Karibu C.

ja. Muziek van Trinity en Freedom I Want. En dat hoorde dus eigenlijk als het ware bij de column Werken aan Vrijheid door Pieter de Bost. Het was weer erg leuk om weer eens een column te hebben. En de volgende keer wordt het wat beter op radio toegepast waarschijnlijk. De frequentie, hoe vaak dat de column voorbij gaat komen, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar goed, in ieder geval, de eerste uit de schijf van 5 hebben we gehad. Betekent natuurlijk dat we er nog 4 te gaan hebben. Zoals bijvoorbeeld Freedom in This House. Muziek van Jonathan Traylor. MUZIEK

fantastisch toch dat we dit allemaal iedere keer weer mogen presenteren. Limo Blaze samen met Anatoria en One Script and Freedom, een track uit 2024. Daarvoor hoorde je Jonathan Trailer en Freedom in This House. Die kwam dit jaar nog uit. Is het tijd geworden om nog even een klein stukje terug in de tijd te gaan. En dat doen we met een plaat uit 2023. De motoren zijn gestart. We horen Becca Shea. Dit is Freedom is My Anthem.

zo kunnen we nog even doorgaan. Je hoort de muziek van JR en Freedom. En eerlijk gezegd dacht ik dat deze plaat veel recenter was, maar het blijkt al uit 2020 te zijn. Ja, soms dan kun je jezelf vergissen. En erachter komen dat de tijd veel harder gaat dan dat jij wel denkt. Daarvoor hoorde je Becca J en Freedom is my anthem. Is het tijd geworden om nog even heel snel een paar fijne trekjes voor je te draaien? Zometeen bijvoorbeeld Israel the Creator en I am the Son of God. Maar eerst is hier nog eventjes muziek van Jervis Campbell. Come on.

mocht het nou zo zijn dat je denkt bij jezelf, ik wil Gospel Magazine volgen. Kun je op Facebook mijn naam zoeken, Theo Boer. Als je het knuis ziet met uitzendstralen, is dat het account wat ik gebruik voor Gospel Magazine. Op natuurlijk Instagram hebben we ook een pagina. Daar heet het gospelmagazine.rtv. En niet vergeten, we hebben natuurlijk een playlist. En die vind je op Spotify. Heet Gospel Magazine aan elkaar schrijven. En ook daar hetzelfde logo. En jawel, ook via Spotify kun je gratis luisteren. Oké, dan krijg je natuurlijk hier en daar wat reclame tussendoor. Maar de gospels kun je in ieder geval luisteren. Wat mij betreft, heel graag tot volgende week. Ik wens je nog een prachtige avond. En volgende week hoop ik er gewoon weer te zijn met Leven en Welzijn. Ik ga eruit met een plaat die ik persoonlijk heel mooi vind. Is namelijk toch lichte rock. Het heet Child of God en is van David de Vries.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
4: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles nog gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
2: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze het. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
1: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakte dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
3: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
4: Together you'll be doing it.
3: Of course, we are together all the time.
1: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog. Vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind. Nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunette en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Oh, I can see the fire in your eyes.
0: Non-stop.
5: Dansen, dansen, dansen op de vulkaan.
0: Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Heelvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.